0: Als Mahalalel 65 jaar oud was, had hij een zoon, Jared, en leefde dan nog 830 jaar. Hij had nog meer kinderen. Mahalalel starf als hij 895 jaar oud was. Als Jared 162 jaar oud was, had hij een zoon, Henoch, en leefde dan nog 800 jaar. Hij had nog meer kinderen. Jared starf als hij 962 jaar oud was. Als hij nog 65 jaar oud was, had hij een zoon, Methuselah. Nadem dat Methuselah geboren was, had hij nog 300 jaar en dat hij met God ging. Hij nog had nog andere kinderen. Alles top leefde hij nog 365 jaar. Hij nog leefde in gemeenschap met God en dan verschwonk hij. God had hem waargenomen. Als Methuselah 187 jaar oud was, had hij een zoon, Lamech. En leefde dan nog 782 jaar. Hij had nog andere kinderen. En Methuselah starf, als hij 969 jaar oud was. Als Lamech 182 jaar oud was, had hij een zoon. Hij nam den zoon Noah en zei: "We hebben zoveel zware arbeid op hem land, wilst de haar de eer met een vlucht bestroofd haft, over deze wordt ons dat leichter maken." Lamech leefde nog 594 jaar. Nadem dat hij den zoon Noah had, en hij had ook nog andere kinderen. En Lamech starf, als hij 777 jaar oud was. Nadem dat Noah 500 jaar oud was, had hij drie zoons.
1: Zem, Ham en Jafet.
0: Als de mensen zich op eer vermeerden en zij dachten hadden, nemen de zoons van de Jatta zonne Mijales van mank de mensen als aan schmokleuten en bevrieden zich met hij. En de haar zei: "Ik wou den mens niet op emmer leven loten, hij is toch fleisch. Ik wou am 120 jaar leven loten." To die tijd en ook Lota, waren de Nephiliten op de eerd, die de nu komen waren van de zeens van de Jatta en vrouwmenschen. Langtrig waren dat storke en hoog ongezijne mannen. De haar zag dat de mensen zeer bijs op de eerd waren en dat ihre gedanken bloos den tijd even slechte gedanken waren. En dem haren die dat leidt, dat hij had mensen op de eerd gemaakt, aan wie dat zij erschoot, en hij zei: "Ik wou deze mensen, wat ik gemaakt heb, van op de eerd uitroden. Ik wou mensen en alle tieren en veel uitroden, zo schoot es mij dat, dat ik aan gemaakt heb. Ober Noah wie goud ongezijnen bij haar." Dit is de geschicht van Noah. Noah wie een gerechter man, keiner kon hem en zijn tijd beschuldigen. Noah leeft in gemeenschap met God. Noah had drie zoons. Die heiten Sem, Ham en Jafet. En God zag, wo beis de mensheid wir, en dat de eerd val van arrechtet en onbandet leven wir. Hij zag, dat alle menschen op de eerd schandhaft leefden. En God zei te Noah: "Ik heb bij mij besloten, met alle menschen en tieren een eind te maken. De ganze eerd is val van ihr onbandet leven. Nu wil ik aan ombrengen en een eind met de eerd maken. Du zalst nu een grote schep van goudet hout buien. Door zullen meerdere stoven binnen zennen, en van buiten en van binnen zoals die dat met pek besmeren. Du zoals dat schep 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog maken. Maak een dak op dat schep een halve meter hecht aus de zieden. Maak een deur aan de zied en bui door drie vloeren neer. Door dit wils ik een überschwemming wo komen loten. Dat wordt alle mensen en tieren met levende odem op de eerd en onder de hemel aanbrengen. Met die, Oba, wil ik een bond maken en die en dat schep nemen. Ik wil die en die zeens en die vrouw en die zeens ere vrouwes en dat schep nemen. En du zalst van jeder soort tieren emma twee en dat schep brengen. Zo worden die om leven blijven. Door zullen emma een hei en een zij van jeder soort zennen. Twee van jeder soort veel. Twee van jeder soort tieren en twee van jeder kryptier zullen nu die komen, dat u die om leven helst. Neem ook van jeder soort vouder en spek je dat op, dat er wat te eten zijn voor aan en voor die. En Noah deed alles wat de haar aan vier gezegd had.
2: En de haar zei te Noah: "Go en dat schep neem, du en die familie. Ik heb je zeinen, dat u in deze tijd een gerechter man bent. Neem immer zeven poor van jeder soort reine tieren, emma ein hei in eine zei, en jeder poor. Nem ein poor van jeder soort wat nicht rein is, emma ein hei in eine zei.

0: Nam emma zeven poa van jida zart feil, emma ein hoi en eine zei en jida poa, dat er nich op eet uitstorven. Am zeven dag woa ik einen reien checken, die 40 dag, dag en nacht, reinen wordt. Ik woa alle zarten tieren wat ik op eet gemaakt heb, aanbrengen. En noa deed alles wat de haar am feil gezegd had. Noa wie 600 jaar oud, als de überschwemmung op eet kwam. En Noah en zijn zeens, en zijn vrouw en zijn zeens erde vrouwes, gingen aan dat schep neen om zich van de überschwemmung weg te brengen. Van de reine en van de arreine tieren, en ook van de veel en van de kruiptieren, kwamen emma twee op eenmaal, een hoi en een zei, met Noah taup en dat schep neen, zoals God Noah dat vergezegd had. En nu zeven dag kwam de überschwemmung op de eerd. En aan Noah zijn 600ste jaar, En de tweede maand, aan de 17e dag, sprongen alle kwalen op van diep en eerd, en alle vensteren die woorden im hemel hielden, gingen op. Dat reien dag en nacht voor 40 dagen. Aan krijg den dag gingen Noah en zijn zeens, Sem, Ham en Japhet, en Noah zijn vrouw en zijn zeens erde vrouwes en dat schep nen, en ook ieder soort van dat vee, van de tieren, van de kruiptieren en van de veel. Die gingen emma twee tegelijk van jeder soort van tieren, die leven in Odem houden, met Noah taup en dat schep, krijg zoals God dat vergezegd had. En de haar mukte der hinge aan touw. De überschwemmung ward emma grata, voor 40 dagen, zodat dat schep ophoof en schwam. Dat water ward zeer diep, aber dat schep blijf op hem water. Dat water ward zo diep, dat alle boy in je water gingen. Door wie 7 meter water over de boy. En al het leven op de eerd, veel, vee, tieren, en alle kniepers, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat op de eerd een levende odem had, starf. De haar rood al het leven op de eerd uit, mensen, tieren, kruiptieren en veel. Bloos Noah en die wat met am en dat schep weeren, weeren even gebleven. En de überschwemmung blijft voor 150 dagen op de eerd. Ober God hield Noah en de tieren en vee, die met am am schep wieren am denk. En God leidt einen wind over dat water komen en dat water neem af. De kwalen van ene eerd en de vensteren om hemel gingen touw en de reien juif no. Dan voor 150 dagen ging dat water emma leer, wat zich dat schep on dem 17. dag van de 7. maand op einen boog en de Ararat boy zaad. Dat water ging dan nog wieder af, wat on dem 1. dag van de 10. maand de spetsen van de boy te zijnen wieren. Nu nog eenmaal 40 dagen, mug Noah dat venster am schep op en leidt een krooi los. Die vloog hanen treg, wat dat water van de eerd gans afgetrokken weer. Dan leidt hij een duif los, wil zij wel zijnen of dat water afgetrokken weer, aber die vond geen steed, wo zij zich han zaten kon, wil dat water nog te hoog weer. En die kwam treg nu dat schep, zodat Noah zijn hand ruitstuk en haar treek hem schep neem. Nu zeven meier dag leidt Noah nog water de duif los. Den oven kwam de treek met een grijnet blad van een olivenboom hem schnovel. Dit zei Noah dat dat water afgetrokken weer. Dan, nu nog eenmaal zeven dag, leidt hij de duif los en die kwam dat mal niet treek. Als Noah 601 jaar oud weer, aan de eerste dag van de eerste maand, wie dat water waag van op die eerd. En Noah neemt dat dak van dat schep rof en kijkt eruit en zag dat de eerd afdreien deed. Aan de 27e dag en de tweede maand weer de eerd dreeg. God zei te Noah, nu gaat u dat schep eruit, du en dine vrouw en dine zeens en ere vrouwes. En breng al die tieren, veel en kruiptieren eruit, dat ze kunnen jongen hebben en zich op die eerd vermeren. En Noah ging uit dat schep ruit met zijn familie. En alles wat zich op de eerd beweegt, jeder tier en jeder kruiptier en jeder vogel, emma met zijn klikken, gingen uit dat schep ruit. En Noah mug een altaar voor de Heer en mug een opfer van jeder reine tier en van jeder reine vogel. Hij verbrandde op een altaar en een brandopfer. Als de Heer dan dat scheinige roch van dat opfer rikt, ziet hij tot zichzelf. Ik wou niet nog waar de eerd bestroffen weer in de mensen. Ik weet dat van jong aan zijn de mensen ihre gedanken bij ze gedanken. Ik wou niet nog waar met een vlog al het leven op de eerd aanbrengen, zoals ik dit mol heb. Zolang als de eed staat, wat zodel tiet en arn tiet, kalde tiet en heite tiet, zomer en winter, en dagen na,
1: nicht op hier.
0: En God zee in Noah en zine zeens en zeed. Habt june families en vermeert junt, dat de eed bevelgerd wordt. Jeder tier op de eed, en jeder vogel wat de vlecht, en jeder vers am water, wat zich voor junt schuien, en die worden de macht even aanhaben. Jeder soort van tieren op de eed is door voor junt te eten. Krijg ze als ek junt dat, wat door woost, juif, jewek junt alles. Aber je zullen nicht fleisch met dat levensbloed door nach bennen eten. Wann door een mens zijn leven genomen wordt, wordt door een verantwoordung zennen. Van jeder tier, wat een mens aanbrengt, wordt wat verlangt. Van jeder mens, der een menschenleven neemt, wordt zijn leven verlangt. Wer een menschenleven neemt, dem zijn leven zal genomen worden, wils Gott haft den mens, zoals ik zelfs gemocht. Je zullen kinder hebben en groot kinder, God alle wegen op de eerde vermeerd junt. En God zei te Noah en zijn zeens, horchte mal, ik mag een bond met junt en junne no komen, met jeder soort van veel, fei en tieren op de eerd, die met junt uit dat schep kiemen. Dit is mijn bond met junt. Ik wil niemals waar al het leven aanbrengen met een eeuwerschwamung. Ik wil nie nicht waar met een eeuwerschwamung de eerd gans verdorven. En God zei, ik wil dit teken geven, dat ik op immer dessen bond gemaakt heb. De bond is tussen mij en junt en junne no komen, en alle tieren, alles wat op eerd den levenden odem haft. Ik wil mijn borgen en de wolken zaten, voor een teken van mijn bond met de eerd. Want ik wil wolken brengen, en de borgen door wat te zijnen zennen, wo ik aan den bond tussen mij en junt en alle tieren denken, en dat water wat nie nicht waarde een eeuwerschwamung geven, wat alle menschen en tieren aanbrengen wordt. Wann de borgen en de wolken is, wo ik den zijnen en aan den bond tussen mij en alle menschen en tieren, die een levenden odem hebben, denken. Dit is dat teken van den bond, den ik met alle menschen en tieren op eerd maak. Noah zine zeens, die uit dat schep kiemen wieren Sem, Ham en Japhet. Ham wie de voder te Kanaan. Van deze drie zeens van Noah komen alle menschen op eerd. Noah wie de eerste wat de eerd bearbeiden deed. Hij plant een wiengarten en dronk wien. Hij bedronk zich en lag noctig aan zijn zelt. En Ham, Kanaan zijn voder, zag dat zijn voder noctig weer en ging eruit en zee zijn breider dort. Dan nemen Sem en Japhet een dag en hielden de jida op ihre scholle en gingen ihre roos, zodat ze ihren voder bedeikten. Ze zagen am nicht noctig. Als Noah dan nichter wordt van dem wien en hier wat zijn jüngster zeen am aangedonen houdt, zeed hij, lood einen schoden op Kanaan komen. Hij wordt de leegste deiner voor zijn breider zennen. En hij zeed ook, mocht de haar mijn God Sem zeenen, en lood Kanaan een deiner voor am zennen. Mocht God Japhet zijn nokomen lood een touw nemen, en in Sem zijn zelten wonen, en lood Kanaan er deiner zennen. Na de eeuwerschwamung leeft Noah nog 350 jaar. Hij starf als hij 950 jaar oud. Dit zijn de nokomen van Noah, Sem, Ham en Japhet. Na de eeuwerschwamung hadden zij zeens. Japhet zijn zeens waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. Gomer zijn zeens waren Ashkenas, Rifat en Togarma. Javan zijn zeens waren Elisha, Tarsus, Kittim en Rodanim. Van deze hebben zich de velken om meer vermeerd. Dit zijn Japhet zijn nokomen, een jeder volk met ihr land en ihre spraak. Ham zijn zeens waren Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kush zijn zeens waren Seba, Havila, Zabta, Ragma en Sabtecha. Ragma zijn zeens waren Saba en Dedan. Kush wie Nimrod zijn voder, die dat eerste op de eerd van de maagje mana wie. Hij wie der God zijn genood een groot oortje jeja. Door wie een wat je zegt, zo als Nimrod, een groot oortje jeja der God zijn genood. De grote steden van zijn rijk waren Babel, Erich en Akkad, die alle drie in dat land Shinar waren. Van door uit ging hij naar Azur en buurt door Nineveh, Rehoboth, Ir in Kelach, en dan nog rezen tussen Nineveh en de grote stad Kelach. Mizraim wie de voorder te de Lodita, de Anamita, de Lehabita, de Naftuhita, de Patrozita, de Kasluita en Kaftorita, van wem de Philister opstammen. Kanaan wie Sidon en Het ervoorder. Sidon wie er zijn eerste zeen. Van deze stammen de Jebusita, de Amorita, de Girgazita, de Hevita, de Arkita, de Zenita, de Arvadita, de Zemarita en de Hamatita. Lothar verspreiden die wat van de Kanaanita opstammen zich breit. De Kanaanita ere jeend reekt van Sidon no Gerar op tau, zowit als Gaza en aan de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim, zowit als Lesha. Dit zijn Hamzine no komen, ein jeder volk en familie met eer land en eer spraak. En zem, Jafet zijn alra broeder, wie eber zijn no komen eer stamvoerder. Zem zijn zeen zijn Elam, Azur, Arpachshad, Lud en Aram. Aram zijn zeen zijn Uts, Hul, Geter en Marsh. Arpachshad wie de voerder voor Shelach, en Shelach wie eber zijn voerder. Eber had twee zeens. De ene heet Peleg, wils in dem sine tiet spult zich de eerd, en dem sine broeder heet Joktan. Joktan wie de voorder voor Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Zaba, Ophir, Havila en Jobab. Dit waren alle Joktan sine zeens. De jegend waar die woonden, reekt van Mesha, Batzefar en een boy am oosten. Dit zijn zem zine no komen, ein jeder volk met er land en ere spraak. Al dit zijn noa zine no komen, volk bij volk, zoals de aufgestamden. Van deze verspreiden de velke zich op
1: kapitel
0: al. De eeuwen schwamen.
1: Te eine tijd horen ze op een ganse eerd, bloos eine spraak en alle dezelfde weerd. En als de menschen van oosten wieder trokken, kämen zij nou eine grote stab aan de jeen van Shinar. Door siedelden zij aan. En ze zeden te einander, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons telen maken en de goud hard brennen. Zij hadden dan telen voor steiner en pek voor cement. En zij zeden, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons een stad bouwen en een tarm die wat om hemel riekt. Wel we ons een noemen maken dat we niet op een ganse eerd verstreid worden. En de haar kwam erop en bezag zich de stad en den tarm den de mensen zich bieden. En de Haar zeed, nu kijk, dat is alles een volk en de reden alle eine spraak. Dit is nog maar de aanvang van dat wat ze doen waren. Bald waren ze alles doen kennen wat aan bijvalt. Wel we eenmaal raufgonen en aan de spraak verstieren, zodat ze niet einer den anderen verstonen kennen. En zo verstreed de Haar aan even de ganse eed en ze hieren op met de stad buien. De stad werd Babel genannt, wils de Haar aan door ihre spraak verstiert. En van door verstreide haar aan Eva de ganse eerd. Dit zijn zem zine no komen. Als zem 100 jaar oud weer, had hij een zeen Arpachshad. Dat weer 2 jaar no de Eva schwamung. Vandaan als Arpachshad geboren weer, leeft zem nog 500 jaar en had nog meer kinder. Als Arpachshad 35 jaar oud weer, had hij een zeen Shelach. Arpachshad leeft nog 503 jaar, vandaan als Shelach geboren weer en had nog meer kinder. Als Shelach 30 jaar oud weer, had hij een zeen, Eber. En Shelach leeft nog 503 jaar, nadem dat Eber geboren weer en had nog meer kinder. Als Eber 34 jaar oud weer, had hij den zeen, Peleg. En Eber leeft nog 530 jaar, nadem dat Peleg geboren weer en had nog meer kinder. Als Peleg 30 jaar oud weer, had hij een zeen, Rego. En Peleg leeft nog 209 jaar, nadem dat Rego geboren weer en had nog meer kinder. Als Rego 32 jaar oud weer, had hij een zeen, Zerug. En Rego leeft nog 207 jaar, nadem dat Zerug geboren weer en had nog meer kinder. Als Zerug 30 jaar oud weer, had hij een zeen, Nahor. En Zerug leeft nog 200 jaar, nadem dat Nahor geboren weer en had nog meer kinder. Als Nahor 29 jaar oud weer, had hij een zeen, Terach. En Nahor leeft nog 119 jaar, nadem dat Terach geboren weer en hod nach mei uit Kenya. Als Terach 70 jaar oud wie, had hij de zeens Abram, Nahor en Haran. Dit zijn Terach zijn nakomen. Terach had drie jongens. Dat waren Abram, Nahor en Haran. En Haran wie lood zijn voda. Haran starf, ver zijn voda Terach starf, en starf in dat land waar hij geboren wie, en Ur, mangte Chaldea. Abram en Nahor bevrieden zich. Abram zijn vrouw heet Sarai, en Nahor zijn vrouw heet Milka. Milka en Jiska ervoerde wie Haran. Sarai kon geen kinderen hebben. En Terach leed los van Ur mangte Chaldea om nog Kanaan te trekken. Hij neemt zijn zoon Abram met zich en ook zijn grootzoon Lot. Haran zijn zoon en zijn schwierdochter Sarai, die Abram zijn vrouw wie. Aber als ze bij de stad Haran kwamen, blijven ze door. Terach starf en Haran, als ze 212 jaar oud waren. De Haar zei te Abram, verloot dien land, dien lied, en dien vader zijn huis, en ga naar een land dat ik die wiesen wou. Ik wou van die een grote valt maken, en ik wou die zenen. Ik wou die nomen wiet bekend maken, en die wast een zeen zennen. Ik wou die zenen, en ik wou een vlog op die brengen, die een vlog op die brengen. En dat die waren alle veldje op die eerd gezegend. Zo moog Abram zich op een waag, krijg zoals de Haram gezegd had, en Lot trok met hem. Abram wie 75 jaar oud, als hij Haran verleid. Abram neemt Sarai, zijn vrouw, en Lot, zijn broeder, zijn zoon, en wat zij dan nog hadden topgezameld, en ook de Dina, die hij en Haran gekregen had, en ging naar Kanaan op touw. En Kanaan, ging hij door dat land en kwam naar Sichem, naar de grote boom More. Tot die tijd waren de Kanaanieten nog aan land. Dan kwam de Haar naar Abram en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor de Haar, die nu aan je komen wie. Vandoor ging hij aan de boeien oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor de Haar, en roept hem door aan. Abram trok immer wieder in dat land am zieden nern. Nu weer door een slemme hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorweien naar Egypten ging. Als zij dan bij Egypten kwamen, zei Abram te zijn vrouw, Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat van de Egypten die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat du mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo schlem van mij zennen, en ze worden mij niet weien die doodmaken. Dan als Abram in Egypte neentrok, zagen de Egypten dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Als dem kennig zijn volksleiders haar zagen, loofden ze haar veraam. Dan wordt ze in dem kennig zijn huis gebracht, en am erdhalven geeft de kennig Abram schoop, rinder, ezels, deina en kamelen. De haar oba bracht schlimme krankheiten en den kennig zijn huis nen, wegen Sarai, Abram zijn vrouw. Dan roept de kennig Abram en zei, wat hast du mij hier gedonen? Waarom zeetst du mij nicht, dat ze dine vrouw wie? Waarom zeetst du mij, zij is mijn zuster? En evadem heb ik haar als vrouw genomen. Hier is dine vrouw, neem haar en go wieder. En de kennig schekt wat mana, dat ze aan met zijn vrouw en alles wat hij had, uit dat land uitbracht.
0: 1. Mose, kapitel 13.
1: En Abram ging terug van Egypte met zijn vrouw en wat hij alles had, en ook Lot, naar dat land am zuiden Kanaan. Abram wier zeer goed af. Hij had veel vee en zilver en goud. Hij trok nog waren van dat land am zuiden Kanaan, zowie als Bethel, waar hij eier zijn zelten opgesteld had, tussen Bethel en Ai. Door had hij eier een altaar gemaakt. En door roept Abram dem Haarn aan. En Lot, die met Abram wie, had ook vee en schoop en zelten. Zij eenden zo veel, dat het tou veel voor dat land wie, want ze taub blijven. Door wie immer zank, tussen Abram zijn vee hoorts en Lot zijn vee hoorts. Te die tijd woonden de Kanaaniter en Perizieter im land. En Abram zei te Lot, wel we ons niet tussen ons zanken, wie zijn toch vriendschaft. En onze hoorts, brokken zich ook niet zanken. Hier is je een groot land voor ons. Traag een engstje af van mij. Wanneer du num noorden traagst, traag ik num zieden. En wanneer du num zieden traagst, traag ik num noorden. Lot kijk zich om en zag dat het Jordan toel gans pad zo er goud water had en alles zo leid als dem haren zien geworden oder dat land Egypte. Dit wie eier de haar Sodom en Gomorra vernicht had. Zo kwam dat, dat Lot zich dat Jordan toel weelt. Hij trok dan met alles num oosten. En zo trokken hij en Abram einer van anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wiel Lot mank de steden im toel woont. Hij neemt zijn zelt, ook nog zo wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden een schlechtet leven. Zij uifden grove zinden ver dem haren. Nodem dat Lot van am wie wieder getrokken, zeide haar to Abram. Kijk die mol goud am, num noorden, zieden, oosten en wasten. Al dat land wat die zijnen kost, wo ik die in dienen nog komen geven op Emma. Ik wo dienen nog komen zo veel als den stof appeiert maken. Wanneer dat stof appeiert talen kon, dan worden zij dienen nog komen ook talen kennen. Nu go ich dat land van eine ziet wat de andere, en van een eng wat dat andere. Ik wo die dat geven. Dan neem Abram zijn zelten en trok nu de eken bij hem, wie Mamre, dicht bij Hebron.
0: Door bied hij een altaar voor dem haar.
1: Door weer een feier ken ik's. De ken ik Amraphel en Shinar. De ken ik Arjoch en Alasar. De ken ik Kedor Laomer en Elam. En de ken ik Tidal en Gochim. De feier ken ik's mjukken einen kreeg met ken ik Bera en Sodom. Ken ik Birsha en Gomorra. Ken ik Shinab en Adma. Ken ik Shemeber en Sebochim. En de ken ik van Bela dat ook Zoar heet. Al deze brachten ihre Armeien taub im Siddem-Tol, wo dat Saltmeer nu is. Für 12 Jahre hadden sie Kedor Laomer gedeint, aber nu in dat 13. Jahr stalden sie sich jenem ab. Dann in sein 14. Jahr ging Kedor Laomer taub mit de Kennigs, die mit am einen Bund hadden, en neem de Rephaita en Ashterot Karnaim an, en dann ook noch de Susita en Ham, de Emita en de Kirjatayim stapen, en de Horita en de Zeirboy, wat zoviet als El Paran aan de grens van de wildnis. Dan op een waagtreeg kwamen zij nu een mispad, dat nu Kadesh heet, en nemen de ganse jegen van de Amalekita aan, en ook de Amorita, bij Hatzetzon Tamar. Dan stonden de kennig aan Sodom, de kennig aan Gomorra, de kennig aan Adma, de kennig Zeboyim, en de kennig aan Bela, dat Zoar es, zich taub, en gingen am Siddem-Tol, Jeen ken ik Kedor Laomer van Elam, ken ik Tidal van Gochim, ken ik Amraphel van Shinar, en ken ik Arjoch van Alasar. Dat wieren feier ken ik jeen vief. Nu wieren door veel Tealacha en dat Siddem Tol, en de ken ik van Sodom en Gomorra vallen en de Tealacha en kijmen door am, en de eeuwige randen nu de boy. De feier ken ik beplinderden dan Sodom en Gomorra en nemen al ihr eetwoer, en wat aan zes nog weet val via met. Zo wordt ook Lot, die aan Sodom woont, en even dem Abram de onkel via, met zijn haven goud verslaapt. Einer van die de had conflicten, kwam en zeet Abram, den Hebräer wat de geworden via. Abram woont bij de eken wat Mamre den Amorita geheerden. Mamre en zijn breider Eshkol en Aner hadden een bond met Abram. Als Abram hier dat zijn broeder zijn zeen vastgenomen via, Jij vijf 318 deiner, alles mannen wat aan zijn lager geboren werden, gereedschaft, tom de feierkennigs hingeron jürgen, en ze jürgen de gans badan hingeron. Hij deil zijn mannen en groepen aan, en evenval jane en een nacht, en jürg aan zoiet als Hoba no, Hoba as Nuren van Damaskus. Hij bracht al dat haben goud terug, en ook Lot met zijn haben goud, en de vrijers en andere mensen. Als Abram dan Eva Kedor Laomer en de kennigs gewonnen had en terugkwam, kwam de kennig van Sodom am entgegen en trof am am Schavetol, dat ook dat kennigstol heet. En Melchizedek, de kennig en Salem, bracht brood en wien. Hij wie een priester voor de hechsten God. Die zei en Abram en zeed, mocht de hechste God, die den hemel en de eerd gemaakt haft, die zeinen. Wie loven den hechsten God, die dine jena en dine macht gegeeft haft. En Abram geeft dem kennig van Salem 1/10 van alles wat hij met teruggebracht had. En de kennig van Sodom zei te Abram, geef mij de menschen, ober behold dat haben goud voor die zelfst. Ober Abram zei am, ik heb voor dem Herrn, den hechsten God, die den Himmel in die Erde gemacht hat, mit ein Eid versprochen, dass ich nicht war so viel als einen Twirm oder einen Schauband oder irgendetwas Wort, was dient es, nehmen, so dass du nicht sagen wirst, ich hab Abraham Rick gemacht. Ich nehm nüscht, büter wat meine Mane abgebrockt haben, in dort port wat Aner, Eschkol in Mamre traft. Lot an ihr port haben, dort ewe je kost alle Träge haben.
0: Eine gewisse Zeit, Lothar, kam der Herr nur Abraham an eine Erfahrung in Seed. Hab nicht Angst, Abraham. Ich werde dir Schutz geben. Die wird noch viel Gute zukommen. Und Abraham seht, Gott, mein Herr, was wirst du mir zukommen lassen? Ich hab kein Kind, und mein Aufgott wird nur mein Knecht Eliezer von Damaskus gehen. Und Abraham seht, du hast mir kein Kind zukommen lassen, und meine Auf ist mein Knecht, der von klein an an meine Wirtschaft gewasst ist. Nu horcht, dann hört Abraham dem Herrn sagen, nee, der Knecht wird nicht deine Auf senden. Dein einer Sehn wird deine Auf senden. Der Herr ging fern am Rüten seht, kick ihm mal nur die Stirns, und prauf dich zu talen, so gut als du kost. So viel Nachkommen wirst du haben. Abraham sah sein Vertrauen ab dem Herrn sein Versprechen, und der Herr talt am Durderch erreicht. Und der Herr sagte Abraham, Ich sehe der Herr, der die von Ur, der Chaldea ihrer Stadt, hergebracht hab, so dass ich dir das Land geben kann, dort es dient kann senden. Und Abraham seht, Gott, mein Herr, wo kann ich dort futen, dort das soll mein senden? Und der Herr seht, bring ihm mal ein dreijährigen Hackling, eine dreijährige Kaus, einen dreijährigen Bock und zwei Düven. Abraham bracht dich und schneid dich die Länge mehr ab. Dann lädt er dich eine Reh, einmal eine Hälfte gegen Eva von der andere. Die Fehl schneidet er nicht eine Hälfte. Dort kämen dann wird Oshackers rauf ab das Fleisch, und Abraham juchte einmal wach. Aus der Sonne dann unterging, kam da ein deiper Schlob ab Abraham. Dort ward sehr Dienste, und eine große Furcht kam Eva an. Dann sieht er her, ob verirrt waren die Nachkommen Fremde sennen in ein Land, wohnt nicht Erd es. Da waren sie Sklaven sennen, und sie waren schlecht behandelt worden. Dit wird 400 Jahre sein. Ich war dort Land, wo sie deinen waren, bestrofen, und dann waren sie aus dort Land mit vielen wertvollen Sachen rausgekommen. Du selbst warst sehr alt worden und ruhig nur deine Vorfahren gegangen und begruft worden. Nur 4 Generationen waren sie drei hierher gekommen. Die Amoriter, die hier nu wohnen, waren erst den Mut mit ihren Sünden vollmachen, eier ich anstrofen war. Als die Sonne erst unterging und dort düster ward, trocken dort 2 Dinge zwischen die 2 Hälften von dort Fleisch durch. Eint wie ein Viertop, der gut qualmt, dort andere wie ein Vierstock, der durch Chlor brennt. Den Tag mögt der Herr einen Bund mit Abraham in Seed. Ich war dienen noch kommen dit Land geben, vom ägyptischen Riefer bei den großen Euphrat-Riefer, die ganze Gegend, wo nu die Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, die Hethiter, Perizita, Rephaita, de Amorita, Kanaanita, Girgazita und de Jebusita wohnen.
1: Abraham und Sarai hatten keine Kinder gehabt. Sie hatten eine ägyptische Kirche, der heißt Hagar. Und Sarai sagte Abraham, Kicke mal, der Herr hat mich nicht loten Kinder haben. Kicke mal nur meine Kirche. Vielleicht kann ich dich auch Kinder haben. Und Abraham wie einverstanden mit Sarai. Als Abraham 10 Jahre in Kanaan gewohnt hat, nahm seine Frau Sarai ihre ägyptische Kirche Hagar und gab Abraham ihren Mann deute Frau. Und Abraham umarmt Hagar, und als Hagar dort wist, dass sie schwanger wird, kick sie rauf ab ihre Wirtsche. Dann seht Sarai zu Abraham, das, was ich hier von dieser Lieden mott, fällt auch ab die. Ich leid die Ar nehmen, und dann, als sie sagt, dass sie schwanger wird, Kick sie rauf ab mi. Mocht der Herr dem rechten, der hier schuldig ist. Und Abraham seht zu Sarai, sei es deine Kirche, du mit ar, so as die dort reich sit. Dann mög Sarai ar dort Leben schwor, so dat sei von ar wach rand. Eine Wildnis, wie der Wutter Qual ab dem Wach nur schur, funkt dem Herrn sein Engel Hagar. Und dei seht, Hagar, Sarai ihre Kirche, von wo kämst du, und wo gehst du han? Und Hagar seht, ich ran von Sarai, meine Wirtsche, wach. Und dem Herrn sein Engel seht ar, Gott, du träg nur deine Wirtsche, und gehorch ar. Dem Herrn sein Engel seht,
0: De Haar wird die so viel Nachkommen geben, dass die nicht waren totalen sennen. In dem Haaren sein Engel seht auch noch. Wenn du ein kleines Jung gehaben wirst, sollst du am Ismael nennen, willst der Haar, die an dein Elend gehört haft. Ismael wird so früh als ein wilder Esel sennen, allem jähen an, und jeder einer jähen arm, nicht friedlich mit irgendein Bruder. Du raubt sie dem Haaren sie Nomen an, der zu Arje red hat. Sei nannt am, der Haar, der du seht. Und sei seht, habe ich wirklich dem gesehen, der mich seht? Durch dit war die Qual, die zwischen Kadesh und Bered liegt, Ber Lahairoi genannt. Hagar hat ein Junkje, und Abram nannte ihm Ismael. Abram, wir saßen da und ich war alt,
2: Mose,
0: aus Ismael 17. Als Abram 99 Jahre alt war, hat er eine Erfahrung, wo die Haar nur am Keimen sieht. Ich sehe Gott, der alle Macht hat. Wandel nur meinen Wellen und verschulde die nicht. Ich will einen Bund zwischen mir und die machen, und ich will die viel Nachkommen geben. Damit fall Abram auf sein Gesicht und Gott sagte ihm, nu weißt, dass mein Bund mit dir ist, und dass du wirst die Vater über viele Völker sein. Die Nomen wird wieder Hans nicht Abram sein, die Nomen wird Abraham sein, willst ich dir ein Vater über viele Völker mag. Ich will dir sehr viel Nachkommen geben, so dass du Völker in Königs von die kommen worden. Ich war meinen Bund mit die und denen nur kommen, durch ihre Generationen nur die einen ewigen Bund machen. Ich war den und denen nur kommen ihr Gott sein. Und ich war die und denen nur kommen nur die dort Land geben, wo du ram gewandert hast, dort ganze Land Kanaan, dort sie dort aus ein ewiges Aufgut haben und ich ihr Gott sein war. Und Gott sagte Abraham, nu is dat op te die en die kenja en groot kenja, dat die den bond houden der ich al june tiden. Dit is mijn bond, den du en die no komen no die houden zullen. Ein jeder einer van june jongens zal beschneden worden. Die zullen junt aan de verhut aan alle jongens en mannen beschneden, en dat wordt dat teken zijn van den bond tussen mij en junt. Jeder man en jeder jong mank junt, die mij als 8 dagen oud is, soll beschneden worden. Dei wat mankjunt geboren worden sind, en dei wat je van fremde met geld gekauft haben, sollen beschneden worden. So soll mein Bund aus ein ewigen Bund an jünt Fleisch klar sein. Jeder Mann, der nicht an der Verhüt beschneden wird, soll uit dem Volk gestart worden. Dei haft dann mein Bund gebrochen. En Gott seht zu Abraham, deine Frau Sarai, sollst du nicht länger Sarai nennen, aber Sarah. Ich will er sehnen, und ich will die unbedingt durch er einen Sehn geben. Ich will er sehnen, und sie wird die Mutter von Völker sehnen. Da waren Königs von er aufstammen. Dann kneit Abraham sich bad ab ihr und lacht. Hei docht, kann ein Mann, der 100 Jahre alt ist, noch ein Vater werden? Soll Sarah, der 90 Jahre alt ist, noch ein kleines Kind haben? Und Abraham sieht zu Gott, wann du doch Ismael aus meinen Aufkost haben. Und Gott sieht, nee, deine Frau Sarah wird einen Sehn haben, den sollst du Isaac nennen. Ich will meinen Bund mit am Morgen, dort es ein ewiger Bund ist mit seinen Nachkommen Noam. Dort, was du von Ismael gesagt hast, habe ich gehört. Hörche mal, ich will am Sehnen und am viel Nachkommen geben. Von am waren 12 Stammvaters kommen, und dort wird ein großes Volk sein. Über meinen Bund, wo ich mit Isaac morgen. Isaac, den Sarah, die am dessen Tiet nächstes Jahr geben wird. Als er dort gesagt hat, ging Gott weich von Abraham. Dann nahm Abraham seinen Sehn Ismael und auch all seine Diener, die entweder in seine Zelten geboren wären oder die er mit sein Geld gekauft hat, und er beschneit die ein jeder an der Verhüt. Abraham wie 99, als er beschneiden ward. Ismael, Abraham sein Sehn wie 13 Jahre alt, als er beschneden ward. Abraham und sein Sehn werden an denselben Tag beschneden, an denselben Tag, als all die Männer, die mit am Wieren, die wird an seine Zelten geboren wären, und die wollen noch ein mit ihm Geld ziehen. Der Herr kam einen Tag nur Abraham, als er mitten am Tag an seine Zelt der Saat bei Mamre, bei der großen Eichenbaum. Er kickt einmal rot so ab, und sagt du 3 Männer ein Engstje auf, fair am Stonen. Er stund furz ab, en spout zich dat te trafen. Abraham knijt zich wat op een eed ver aan en zeed, Mijn haar, wanneer du mij een gonst wezen west, dan go hier nicht roodze voorbij. Ik zie dien deina. Loot dat toch, dat een bestje woeter gebracht wordt. Dan was je junt de feit en reven junt een bestje uit onder deze boom. En tweschentiet hol ik een beet brood, dat je junt opfreschen kennen voor den waag, den je nog ver junt hebben, nu dat je heer gekomen zijn. En Janus Eden, dat wordt zeer goed zijn. En Abraham ging schwind am Zelt naar Nozara en zeed, rie emol schwind drei schopen vol van dien bastard meel aan en bak wordt brood. Dan rand hij nu zijn fei, en door neem hij een schmakket gezondet kalf en geeft dem knecht dort, dat hij dat schwind schlachten en rijden zal. Dan bracht hij kuis en malch en dat kalfsfleisch, want ze gereid hadden, en zah dan dort fair. Hij bedeind aan, als ze unter dem boom zaten en eiten. Met de tijd zeden zei te Abraham, wo is Sarah, diene vrou? En hij zeed, de is du am Zelt. De haar zeed, am ein jaar kom ik hier ware haan, en dan wordt Sarah, diene vrou, einen zeen haben. Sarah hier wat hij zeed, wil ze am Zelt, jrood hinge de der weer. Abraham en Sarah waren zeer oud, en Sarah wist, dat ze nicht meer in de jaren weer, wo ze kon op een kind rekenen. Sarah lachte sich selbst und seht, nu dat ich alt sie en mein Mann alt is, soll ich noch diese Freud haben? De Haar seht zu Abraham, worum lacht Sarah und sagt, wo ich wirklich noch an mein Ella ein Kind haben? Es irgendwo zu schwer für dem Haaren? Am ein Jahr in dessen Tiet, wo ich zurückkommen und Sarah wird einen Sehen haben. Und Sarah verstreit dort und seht, ich hab gar nicht gelacht. Sei einzig nu. Aber hij zeed, jo, du lachst. Dan mögen de Männer sich op dem Weg van door, en Abraham ging ein Engstje met an Mert. Op eine Stedt kickten sie nur Sodom op Tau, en de Haar dacht, soll ik dort van Abraham holen, wat ik daunen wo? Wann hij doch wat ein grootet en storket Volk worden, en alle Veldje op ihr dich am gesehend worden? Nee, ik hab am door abgewählt, dat hij zijn kinder en nokomen ongerechten zal, dem Herrn zijn wellen te daunen. Zij zullen num recht zijn en gerecht zijn, zodat de Haar Abraham dort geven kon, wat hij hem versproken heeft. Dan zei de Haar te Abraham, du hast een schworet klogen no mij der gedrongen, eva Sodom en Gomorra. Die verzinden zich zeer schlem. Nu wil ik doorhan gonen en zelfs no zijn, of dat werkelijk zo graf is, als gezegd wordt. Wann dort nicht is, dann wo ik weiten. De Männer gingen dann los nu Sodom op Tau. Ober Abraham stahl sich ver dem Herrn han en stahl am de Frog, wasch die do wirklich de Aschelje taub met die schuldig sind, anbringen? Wel we sagen, du sind 50 Aschelje in de Stadt. Wasch die dann de ganze Stadt vernichten en de nicht für de 50 Aschelje verschonen? Sond wo doch nicht bi die verkommen, dort die Aschelje mit dei, die sich verschuldigt haben, taub anbringen wurscht. Dann wurde Aschelje dort krieg so gonen aus de Schulje. Sond wird wie die doch nicht verkommen. De Rechter für de ganze Erd wird doch reich handeln. Und de Haar seht, wann ich 50 Aschelje an Sodom fing, wo ich de ganze Stadt an de 50 Erdhalven verschonen. Abraham leid am Ober noch nicht durch mit gonen und seht, nu sie ich so drisje warst, dat ik tom haar red, wann ik doch mo stof en osch zie. Ey, wann an de 50 noch vie fehlen, wurst die am de 5 Erdhalven de ganze Stadt vernichten? En de Haar seht, nee, wann ik 45 Aschelje fing, wo ik de Stadt nicht vernichten. En Abraham red noch wahrer en seht, ey, wann du 40 sind. En hij krieg de Antwort, nee, ik wo dat nicht daunen, wann du 40 sind. Dan seht Abraham, bitte schein Haar, War mi nicht schwierig. Ich sei, ey, wann du dartig fängst. Nee, käm de Antwort. Ich war dat nicht daunen, wann ich du dartig fing. Abraham seht, ich weit, dat es sei adriest, so zum Herrn zu reden, ob ey, wann du 20 gefangen worden. En de Haar seht, 20 Erdhalven würd ich de nicht vernichten. En Abraham seht, mocht de Haar doch nicht mit mi schwierig worden, wann ich bloß noch einmal red. Ey, wann du 10 gefangen worden. En de Haar seht, om tien erthalven, wo ik dei nicht vernichten. En de Haar verleid Abraham, als zij nu uitgereed hadden. Abraham ging tegen 19. Bijoven kämen de twee engelen naar Sodom. Laut zat bij de staatspoort, als hij aankomen zag, en hij stond voorts op en ging aan het gehen. Hij knijt zich wat op eerd ver aan en zeed. Mijn haren, komt bitschein naar mijn huis. Ik wil junt bedienen. Komt wasst junne feit en blijft ter nacht. Marien kan je tijdig opstonen en op junne waag zennen. Ober die zeden, nee, wie willen zest woer in der Stadt ter nacht blijven. Dan kroogt hij aan nacht dollar en zij kämen naar zijn huis. Door mögt hij een maaltijd en bakt wat schnetje voor aan en zij eiten. Dan ober eier zij zich ter nacht doorleden, kämen de mannen van Sodom, junge en oude ola, en stalden zich rond dat huis rom. Zij roopten laut en zeden, woer zijn de mannen die van door zo overs naar die kämen? Breng de eenmaal even deel, dat wie met die liggen kennen. Laut ging dan Ruth nu aan, en mögt der hinge zich tau en zeed, ik prache junt, breider, dood nicht zo'n bijzit. Weet je, ik heb twee dachter, die nog geen man gehad hebben. Laat mij die Ruth brengen, en dood met die wat je willen. Ober dood deze mannen nischt aan, die tonacht nu mij gekomen zijn. Ober zij zeden, uit dem Stich. Als een Fremder kämst die mank ons, en nu wes ons rechter zennen? Dit wordt die schlimmer gonen als Jane, en ze drängden zich aan Amnon en wollen zijn der twee breken. Ober de mannen wat bennen wieren, langden nu am en trokken am am huis snern en mürken de der tau. Ze mürken de mannen ram dat huis blind, de jonge en de oude, zodat zij zich meid mürken met de der zeken. Als ze dan bennen wieren, zeden de mannen te laut. Hab je hier nog zes wem, zoals schwierzeens, zeens, dachter, oder zes nog wem in deze stad? Bringt de uit de stad uit. Wie zijn drei deze städte vernichten? Du hast een schworet klagen je in de menschen in deze stad, nur dem Herrn gekommen, en hij af ons geschickt, die te vernichten. Dan ging laut Ruth nur zijn schwierzeens, de mannen die zich met zijn dachter befrieren wollen. Hij zei te aan, nu ab en verloot deze stad, willst de Haar das ganze Reich dieser Staute vernichten, aber de Schwiersehns dachten, hei spost mit an. Als dort den nächsten Tag anfängt zu dorgen, parden de Engel laut und seden, nu ab, nimm deine Früh und zwei Dachter, die hier sind, dort je nicht ankommen, wann diese Staut bestroft wird. Als hei ober noch ein Bett schlürt, nehmen de Männer arm und seine Früh und seine zwei Dachter bei der Hand und sie brachten an mit heile Hüt, wat büter de Staut. Zij deiden dit, wils de Haar aan Jenstig weer. En als zij die wat buiten de stad gebracht hadden, zeiden zij, nu raant, dat je hun leven raden. Kikt nicht einmal treg en houdt je nog niet op am tol. Raant in de boinen, dat je nicht ook vernicht worden. Laut ober zeed, ober nee, mine haren. Jun deiner as Jenstig aan je zijnen, en je zijn zeer goud te mij gewaast, dat je mijn leven raden, ober ik kan nicht in de boinen ranen. Dat anheil kon door even mij komen, dat ik door starf. Zijt de mol dart, de stad is dicht bij je nu, dat ik door kon gaan ranen, en dat is een kleine stad. Laat mij door gaan ranen, mijn leven te raden. Dat is toch een nate stad. En die zeed, jo, ik kom die ook door met entjeen, en verspreek dat ik de stad, van wonen du reeds, nicht vernichten woer. Spou die, ran door gaan, ik kon nu stonen, wat die door aankomst. Nu heet de stad Zoar. De zon wie abgegonen als Lot bij Zoar kwam. Dan leidt de Haar schwevelblit en vier op Sodom en Gomorra vallen van Haarn im Himmel. En hij vernicht de steden en dat ganze tol en hij vernicht alle menschen door en ook alles wat er zest was. Laut zijn vrouwoba, de hinge aan kwam, keek treg en zij werd een zalstein. Abraham ging tijdig zu Marius naar de stad, wo hij met dem Haarn gestonen had. En hij kijkt drauf naar Sodom en Gomorra op touw en naar dat ganse tol. En denkt ihn aan, als hij doorkijkt, zag hij een rook van dat land losheven. Dat leidt zoals een rook van een grote oven. En zo weer dat als God de steden am tol vernichten deed, vergat hij dat niet nu wat Abraham gevraagd had. Hij raad laut van Madden en verdorven, als de steden en wonen hij woont, vernicht worden. En laut in zijn twee dachter trokken van Zoar waag, en woonden door een boy, wil ze angst houden en zo er te wonen. En Lot woont met zijn twee dochter en een huil. De oudere dochter zei te ere zuster, ons vader is oud, en du hast geen man op de eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat wie van hem kunnen nu komen hebben. Den oven geven ze hem wien, en de oudere dochter leed zich met hem door. De vader wist niet dat ze gekomen weer, en niet dat ze wieder gegonen weer. De nächsten dag zei de oudere te de jüngere, horche mal, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we hem vandoor ware wien geven, en dan jij stuur met hem liggen, dat wie zo van onze vader nog komen kriegen. En zo mogen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met hem. Hij zelfs werd dat niet aan als zij zich doorleed, oder als zij opstond. Zo kwam dat, dat beid van zijn dochter zwanger waren van ihren vader. De oudere had een zoon, en ze nannt am Moab. De vandoogse Moabiter hebben am als ihren stamvader. De jüngere had ook een zoon, en ze nannt am Ben-Ami. De vandoogse Ammoniter hebben am als ihren stamvader. Abraham trok van waar hij woont, nu dat land am Zieden Kanaan, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont door een tijd in Gerar. Abraham zegt van Sarah, zijne vrouw, dat zij zijne zuster wie. Dan schickt Abimelech, de König en Gerar, en leidt Sarah nu aankomen. Dan leidt God zich Abimelech in een droom en een nacht zijnen en zegt te aan. Du moet sterven, wilst du deze vrouw genomen hast. Zij als een man zijne vrouw. Abimelech, wie er niet dicht bij haar gewaast, en hij zegt, haar, wirst du een Aschel het volk aanbrengen? Seht hij nicht selbst zu mir, dort dat seine Sester wir, en sei seht selbst, dort hij er Bruder wir? So wie das ich wist, deut ich kein Arach en hab ook noch nicht. Dann seht Gott in einen Traum te arm, jo, ich weit, dort du so gut deutst aus die Kost. En dort wie ich, der die Held von einer Sünd begonnen. Do wein hab ich dort nicht geloten, dort du er anschierst. Nu gaf dem Mann seine Früh träg. Der Mann is ein Prophet, en die wordt voor die beden en du wirst leven. Wann du erover nicht teruggeefst, dan loot die dat gesagt zennen, dat du in all die, wat die angeheeren, sterven worden. Dan ging Abimelech tijdig zu Marius en raubt all seine deine. Hij vertelt aan deze Erfahrung en seine Mannen ängsten zich zeia. En Abimelech leidt Abraham nu am komen en zegt am, wat hast du ons angedonen? Wat heb ik die arach gedonen, dat die deze grote schuld op mij en mijn kennigrijk brengst. Wat u mij gedonen hast, zal niet verkomen. En Abimelech zegt Abraham, wat meinst u daarmee, als u dit deidst? Abraham zegt, ik deid dit, wils ik dacht, hier weer keiner de God vechten deid, en dat ze mij worden aanbrengen en mijn vrouw nemen, wils er zo schmak laat. En dat is raag, dat ze mijn zuster is. Zij is mijn vader zijn dochter, war noch nicht meine Mutter ihre Tochter. En sei es meine Früh. En als Gott mi seht, ich soll mein Vater sein Tüß verloten, seht ich ar. Do mi den gefallen, dort ab jeder steht, wo wir hankommen, du dei sagst, dort ich dein Bruder sie. Dann nehm Abimelech Schopen Rinder in deiner, beides Mannsmenschen und Frühmenschen, en jäuf Abraham dei, en jäuf ham auch seine Früh Sarah. En Abimelech seht, kijk je mal, mein Land steht fertig, du kannst krijg do wonen, wo du wärst. En te Sarah zegt hij, horch je mal, ik heb dienen Bruder 1000 Silberstecke gegeeft. Dit is bewies, dat du nicht errechtet gedonen hast. Keiner durf die met irgendwat beschuldigen. Dan bet Abraham Gott an, en Gott heilt Abimelech in seine Früh, in seine Dienstfrühes, dat die können keine haben. De Haar hat dat so gemocht, dat keine Früh in Abimelech seine Zelten können ein Kind haben, wils Abimelech Abraham seine Frau Sarah genomen hat. De Haar vergaat Sarah nicht. Hij geef haar wat hij haar versproken had. Zij wordt schwanger en geef Abraham en zijn Ella einen Sohn om de tijd, die Gott hem vooruit gezegd had. Abraham nannt seinen Sohn, den hij en Sarah hadden, Isaac. En als Isaac 8 oud weer, beschneidt Abraham arm, so als Gott hem gezegd had. Abraham wie 100 alt, als sein Sohn Isaac geboren ward. En Sarah seht, Gott haft mi lachen gebracht. Alle wat dit hieren, waren mit mir lachen. Und sie seht auch noch, wer wird Abraham gesagt haben, dass Sarah noch ein Kind besorgen wird? Doch nu dat ich alt sie, habe ich arm einen Sehen gejeft. Dort Kind was, bat Sarah dort nicht mehr selbst besorgen deit, und an den Tag mug Abraham ein grautet Fast. Der Jung Ismael, den Hagar der ägyptische Kirche Abraham gebracht hat, spielt mit Isaac. Als Sarah dort sagt, seht sie zu Abraham, schickt diese Kirche in ihr Sehen wach. Der soll nicht eine Ohr aufsenden mit mein Sehen Isaac. Det bordert Abraham sehr, willst dort wir ihn sehen. Aber Gott seht zu Abraham, mag die dort nicht schwor werden, dessen Jung in die Kirche. Da werden da, was Sarah sagt. Diene nur kommen worden, durch Isaac geteilt worden. Aber ich war den sehen, von der Kirche auch ein Volk machen, weil sei von die stammt. Dann ging Abraham tätig zu Marius und holt Braut in eine ladene Lusch mit Wutter und lede ab Hagar ihren Schuller. Dann schickt er die Bett wach. Und sie gingen wach und wanderten in der Wildnisraum und die Jähen bei Beersheba. Als dort Wutter in ihre Lusch alle ward, sah sie den Jungen unter einen Bosch. Dann ging sie vielleicht so weit wieder aus einem Bohrgeschoss und sah sich dort dol. Sei meint, lot mir doch nicht seinen, da das Kind hier stirbt. Und als sie dort saut und am Anschickt, funke an zu hielen. Und Gott hier dem Jungen seine Stimme und einer von seinen Engel raubt Hagar vom Himmel und seht. Wat ist los, Hagar? Hab nicht Angst. Wills Gott hat dem Jungen seine Stimme gehört, du wo er nu ist. Steh ab, recht dem Jungen an und hol am Faust bei der Hand. Ich will ihm ein großes Volk machen. Dann muck Gott ihre Augen ob, und sie sah einen Bar mit Wutter. Sie ging und fällt ihre Lusch mit Wutter und gab ihren Jungen zu trinken. Gott wie mit dem Jungen, und der Jungen was ab. Er lebt in der Wildnis und wie ausgetekend mit dem Bogen und Pfeil. Er wohnt in der Paran-Wildnis und seine Mutter funk eine Früh vor ihm von Ägypten. Um die Zeit sehen Abimelech und Pichol, der Kommandant von Abimelech seiner Armee, zu Abraham. Gott ist mit dir in alles, was du tust. Da wehen, versprich mit ein Eid für Gott in mir, dass du mich, meine Kinder und meine Nachkommen nicht wasch antrüben behandeln. Und versprich mir, dass du mit mir in dort Land, wo du geblieben bist, wasch so abrechtig sein, als wie zu dir gewasst sind. Und Abraham versprich am dort mit ein Eid. Ein Tag ging Abraham nur Abimelech und red am an von einem Baum, den Abimelech seine Diener mit Gewalt wahrgenommen haben. Abimelech seht, ich weiß nicht, wer das gedonen hat. Du hast nichts gesagt, und ich hab was von dort, du nichts von gewusst. Abraham gab Abimelech dann Schob in Rinder, und sie mögen einen Bund. Abraham sah 7 Lama apport von seiner Herde. Dann seht Abimelech, was meinst du mit diesen 7 Lama, die du apport gesagt hast? Und Abraham seht, diese 7 Lama wirst du von mir nehmen, dort du ein Zeig bist, dort ich diesen Baum gegroft hab. Dann nannten sie die Stadt Beersheba, weil sie dort beid einen Eid mögen. Das ist, wo sie den Bund bei Beersheba mögen. Nur dem verleiten Abimelech und Pichol, der Kommandant von seiner Armee, in trocken trägt nur ihre Stadt an der Jähen von den Philister. Abraham plant dort einen Tamariskenbaum in Beersheba, und er beid dort im Namen vom Herrn, dem ewigen Gott an. Abraham wohnt eine lange Zeit aus dem Flamme in
2: Kapitel 22.
0: Eine gewisse Zeit Lothar stahl Gott Abraham auf der Probe. Gott raubt am und seht, Abraham. Und Abraham seht, hier sieh ich. Und Gott seht, nimm mal deinen einzigen Sehen Isaac, dem du Gott bist, und geh nur die Jähen von Moria. Ich war dir durch einen gewissen Borch wiesen, und du sollst dir nabgonen, in ein Opfer von am Morgen aus ein Brandopfer. Tätig am nächsten Morgen stand Abraham ab und nahm Isaac und 2 von seinen Diener und sodelt einen Esel ab. Er spült was halt für das Brandopfer und lädt los nur die Städte ab Tau, die Gott ihm gesagt hat. An dem dritten Tag, als Abraham sich noch weiter umkickt, sah er von den Ein auf die Städte, wo sie haben sollen. Dann sieht Abraham zu seinen Diener, blieb hier, und ich war den Esel auch hier loten. Aber ich und der Jung waren noch wieder dort angonen. Und wann wir erst Gott haben angebet, kommen wir trägbar hier. Dann nahm Abraham dort halt für das Brandopfer und schnall dort ab seinen Sehen Isaac seinen Regen. Er selbst nahm dort heute Glaut an einen kleinen Armer en dat massa. Dan gingen ze beide ook wieder. Met eenmaal zet Isaac te zien voor de Abraham. Voor de Abraham.

dan Lea en Erik Hinge Nordic Kirchus, en dan Rahel en Josef tot laatste. Jakob zelfs ging voorop en knijt zich 7 maal, eie hij bad zien en brood uit heim. Hij zo rand aan het jeen en drekt hem. Hij omarmt Jakob en kust aan en hield. Als Ezo opkijkt en de vrouwers en kinderen zag, zei hij, wir zijn tussen hier met die. En Jakob zei, dit zijn de kinderen die God en zijn genood dienen deine gegeven heeft. Dan kwamen de kerkjes noda met ihre kinderen en die knijden zich. Lea en ihre kinderen kwamen ook noda en knijden zich. Tot laatste kwamen Rahel en Jozef en knijden zich. En Ezo zei, wat meinst du met al die ik tot eerste trof? En Jakob zei, dat wie een geschenk voor die, dat ik goed opgenomen word zennen van die, mijn haren. Ober Ezo zei, ik heb genoeg, mijn broeder, hol wat u hast voor die zelfst. Ober Jakob zei, nee, bitschein, wanneer ik goed opgenomen word van die, dan neem dat geschenk van mij. Ik zei die, dien gezegd zijnen es voor mij als wanneer ik God zijn gezegd zag, zo jenstig hast u mij opgenomen. God is zeer goed te mij gewaast, en ik heb genoeg, door weer een vroeg ik die, bitschein, neem dat geschenk aan. Zo reed hij Ezo tau en die neem dat. En Ezo zeed, wel we wieder reizen, ik wil verdig gaan. Ober Jakob zeed, mijn haar, du weetst dat de kinge empfindlich sind, en dat ik om de zuikhalve en schoop beduurt zie. Wanneer ik die voor einen dag tau zeer jorg, wat de ganse heer dood gaan. Lot mijn haar verzinnen deiner verabgonen. Ik wou dan no die no zeer komen, zoals ik kon met dat fei in de kinge. En Ezo zeed, lot mij wat van mijn mannen bij die loten. Ober Jakob zeed, waarom woed wie dat? Dat is genoeg dat du, mijn haar, mij zo opneemst. En zo jink Ezo treeg no zeer. Jakob reis no zoekot en bied zich door een huis en bied staling voor zijn fei. Door wegen wordt de stad Sukkot genannt. En Jakob trok gelijklich naar de stad Sichem en Kanaan, nadem dat hij uit Mesopotamien gereisd was. Hij stal zijn lager buiten de stad op, en hij kocht dort stek land, waar hij zijn lager opstalt, voor 100 stekken van ihr geld, van de nokomen van Hamor, die Sichem zijn vader was. Hij stal door een altar op. Den nannt hij God als Kapitel 34. Dort neemt zich einen dag Soram, dort Dina, de Jakob en Lea ihre dochter wie, no de frühest am land spazieren ging. Hamor, de Hivita, de door volksleider in dort land wie, had einen Sehn, Sichem. Als Sichem Dina zag, neem hij haar met gewalt en lach met haar, en drijf schand met haar. Am geval de Dina, Jakob zijn dochter, Zaya, en hij wie haar goud, hij red lijftolig te haar. En Sichem reed tot zijn vader Hamor en zeed, verzorg mij deze mijal als vrouw. En tweschen hield Jakob dat Sichem met zijn dochter Dina had schoon gedreven. Jakob zijn zeens wieren ober nog alle appenstaab met dat fei, en ze luurde hij bij deine huis schijmen. En Hamor, Sichem zijn vader, jengt nu Jakob en reed met hem. Als Jakob zijn zeens hielden, wat de gewaarden wie, kwamen ze van de staab, en weer een zeer opgericht. Dat weer aan zeer jeen aan, dat weer Jakob zijn dochter met gewalt gedwongen had, zo'n kunnen ze bloos niet tochloten. Obahamo reed aan en zeed, mijn Sichem haf een grote traken voor jene zesta, geeft hem die doch als zijn vrouw, wel we ons taup vrien. Lot ons jene mejales vrien, en die kennen onze mejales vrien. Die kennen hier met ons taup wonen, die kennen hier land hebben, en kennen hier wonen en handelen en ook land kijpen. En Sichem zeet te dienen eren vader en breider. Zie doch je scheid te ons. Ik geef je dat nu wat je vragen. Vraag nu krijg dat wat je willen, en zet den bruidprijs zo hoog als je willen, en ik wil je dat geven. Ober geef mij bloos de mijaal als mijn vrouw. En Jakob zijn zeens antwoorden Sichem en zijn vader Hamor met last, wiens hij met ihre zesde diener schoon gedreven had. Zij zeiden aan, wie kennen onze dochter nicht nur einem geven, die nicht beschneden is, dort wird mank ons eine Schand zennen. Den einzigen weich, ob wonen wie anwelgen wurden es, wann je wurden so donen als wie, en jünd alle beschneden leiten.

0: de kraak de arbeid doen en kennen, om nu al dat te maken zoals de haar dat voor je geschreven heeft. De zullen al deze dingen maken, de hele woning, dat zelt en de dijk dat hou, de horkes, stenders, dweerstangen, paast en feit, de bondeskist met zijn droogstangen en dat verzuiningsdeksel, en de gardien, die voor de bondeskist je heet, den dash met zijn droogstangen en je scher, en ook de brood voor de jeenwoord, den lampenhullen met zijn je scher, zijn lampen en uil, en den rookapfelaltoor en zijn droogstangen, de zalfuil, den schijnrekkenden weirook, en de gardien voor den ingang en de heilige woning nemen, den brandapfelaltoor en de bronzene glootpondertoe, dat toe beheert om altoor van droogstangen en je scher, de waschkam en den foutdoortoe, de grote gardien, tom rom den hof, en de past en feitdoortoe, en de gardien tom ingang vom hof, de stekels voor de heilige woning en voor dem hof en de streng doortoe, de gewovene kleider voor de deiner en de heilige stoof, en de gewijde kleider voor Aaron, den priester, en de kleider voor zijn zeens, de priester zendt. Als hij uitgereed had, ging de gemeenschap van Israëlieten wieder van Moses, en dan brachten zij, ein jeder so aus sein Hort in der Jästam ansparend, goven für dem Herrn, sond wort für dat Versammlungszelt in all dat Taube hier in der Kleider gebrückt worden kon. In beides, Mana und Frühjus, sonne wort ein Weljet Hort hadden, brachten goldene Stroms, sond aus Schmack gespalten, Uhring, Ring in 6 verschiedene Gold. Sie brachten die in Hovende für dem Herrn ab. Sonne wort bleibe, bleibrode in chlorrode Wahl, oder godet Lienzeich, Kasenhoa, rot je jov de ladasch van Baak, oder ladasch van Zeikie horden, die brachten dort. Die wat konnen selber oder Brons bringen, brachten dort aus eine Go für dem Haaren. Die wat Akazie halt horden, dort für irgendein Port von der Arbeit gebrockt kon, brachten dort. In jeder Früh, die Goat mit dort Spannen bekannt wie, spann dann bleib rode in chlorrode Wal, in godet Lienzeich, und sie brachten dort. In der Frühlied, die Wellens und fähig wie in Kasenhorte spannen, brachten dort. Die Leiders von der Stamm brachten Onyx und andere Diere Steine, die für den Efeu und dort Brassstecke gebrückt können waren, in auch Triderie und Olivenöl für die Lampenöl, für die Salböl und für den scheinreckenden Weihrauch. All die Männer in Frühlied, die angespannt wie in Frühwell gegoven zu bringen für die Arbeit, die Gott Moses für geschrieben hat, brachten dem Herrn freiwillig ihre Goven. Moses zei tot de Israëlieten, nu horcht, de haarhaft Bezalel, Uri zijn zeen en Hur zijn groot zeen van stam Juda, einen besonderen roop gejeeft. En God haft am met zijn geest geveld, dat hij besondere wijsheid en kunst haft en verschiedene fine arbeid. Hij kon schmakke masters plonen en ook de arbeid doen met dat gold, zilver en brons, met de dierensteinen en met hout, en zes nog zo'n krijgde arbeid. Bezalel, en dan ook nog Oholiab, Ahisamach zijn zeen van Stam Dan, zijn beid van God begoofd, om andere deze kunsten te leren. God heeft dan fähig gemaakt, al de verschiedenste arbeiten te doen, en ook te de masters plonen, en die te staan brengen, met blijven, blijfrode en chlorrode wal, en godet lienzeich, en ook te weven. Beides dort doen en dort plonen, kennen die zeer goed.
1: Kapitel 36.
0: Bezalel en Holiab zullen topschoffen met andere, die de haar voor deze arbeid haft fähig en wijs gemaakt. Die waren de arbeid voor de heilige stoof uitvieren, zoals de haar dat fähig geschreven haft. Dan roept Moses beid, Bezalel en Holiab en al de andere, die de haar de fähigheid en wijsheid gegeven had, om al dat te schoffen en dat vorig te maken. De arbeider nemen dan al de goven, die al naar Moses gekomen waren. Aber dat Volk bracht noch Egel Meier, ein Marien um anderen, so dat all die Arbeiter, die an der heilige Stuf arbeiten deiden, einfach ihre Arbeit doch leiten, in de Moses jingen en seden am. Die Lied haben all Taufehlgoven gebracht, um alles zu machen, wat de Herr ans Fee geschreven haft. Dann leit Moses am Volk bekannt machen, dat sie nicht Meier für de heilige Stuf bringen sollen. In de Lied hierden ab mit Goven bringen, willst du all Meier aus je nu taub gekommen wie, om alles te maken. De arbeider maken dan de 10 strepen voor de heilige woning. De worden van goudet lienzeich en van blijven, blijverode en chlorrode wal gemaakt. de oarbeider de zone krijgt

0: steiden alles, wat de Heer deugt Moses aan je aarde het hoofd.
1: Om achten dag roept Moses Aaron en zijn zeens en de eerste mannen van Israël naar zich en zei te Aaron, hol die een jongen bal ten zondopfer en een schubsbok ten brandopfer, beides fehlerloze tieren, en breng die ver dem Haren. En zei de Israëlieten, zij zullen ook opfertieren brengen, voor dat zondopfer een kozenbok en voor dat brandopfer een bal en een schub, wat beide een jaar oud en ohne fehler zijn. Zij zullen ook een bal en een schubsbok ten dankopfer brengen, dat wie die ver dem Haren opferen, en bieden dem nog meelen eil voor dat etesopfer. Wils vandaag wel de Haar zich kunt wiesen. Zij brachten alles wat Moses gezegd had, ver dem Eingang van dat Versammlungszelt, en de ganze Gemeinde versammelt zich dort ver dem Haren. Dan zegt Moses, dit is dat, wat de Haar gezegd heeft, dat je dat doen zullen, omdat de Haar junt dat wiesen wordt, wo herrlich hij is. En Moses zei te Aaron, go nu nom altoa en opfer voor die zelfst, dat zindopfer en dat brandopfer, en dou die en diene menschen verzeinen. En dan bring de opfergoven van dat volk, en dou dort verzeinen, so als de Haar dat vergezegd haft. Dan ging Aaron nom altoa en schlacht den jungen Bal, wat hij als zindopfer voor sich selbst metgebracht had. En zijn zeens brachten dat bloot nu aan, en hij dukt met zijn vinger en dat bloot, en strikt doorfahren aan de hirna vom altoa, en dat eeuwige bloot goot hij unien aan dem altoa. Dort vaart in de beide nieren en den lopen aan de lever van dat zindopfer, leidt hij op dem altoa en ruik opgonen, zo als Moses dat vergezegd had. Dat fleisch en dat lader verbrennt hij buiten voor dat lager met vier. Nodem schlacht hij dat brandopfer, en zijn zeens brachten dat bloot nu aan, en hij spreidt dat rondom aan den altoa. Dan deelden zij dat brandopfer en stekker en geven aan de stekker en ook den kop. En hij leidt dat op dem altoa en ruik opgonen. En hij wascht dat aangeweide in de onderste eng bein met water rein en leidt hij op dem altoa met dat brandopfer en ruik opgonen. Nodem bracht Aaron dem Haren de opfergof van dat volk en neemt den kozenbok, dat zindopfer voor dat volk, en schlacht dem en mukt dooruit een zindopfer zo als dat vierje. En hij bracht dat brandopfer door Haan en die door met, zoals dat vergeschreven weer. En hij bracht dat etesopfer door Haan en neem door van een handval en leidt dat op dem altoor en ruik opgonen, bieter dat brandopfer om Marien. Nodem schlacht hij den bal en den schubsbok als dankopfer voor dat volk. En zijn zeens brachten aan dat bloot en hij spreidt dat rondom aan den altoor. Dat vaart van dem bal en van dem bok, dat vaart stremel bij zorgel, en aan dat aangeweide in de nieren en den vaatlopen aan de lever, al dit vaat leden zij op de brasstekker, en hij leidt de vaatstekker op dem altoor en ruik opgonen. De brasstekker en den rechten schenken hoofd Aaron op als een opfer, wat opgehoven wordt voor dem Haar, zoals de Haar Moses dat aangeordnet had. Nodem als Aaron dat zindopfer, brandopfer en dankopfer je opfert had, hoofd hij zijn heen op even dat valt en zeeend aan. En dan steeg hij erop, van door wo hij om altoor je opfert had. En Moses en Aaron gingen aan dat Versammlungszelt neer. En als zij waar daaruit kwamen en dat valt zeeenden, leidt de Haar al het valt dat zijnen, wo haarlich hij weer. En er gingen vlammen van dem Haaren en verbranden dat brandopfer en dat vaat op dem altoor. Als dat ganze valt dat zag, schreeën zij verfreid en schmeiten zich aanbedend met den Gesichtertieren. Twee van Aaron zijn zeens, Nadab en Abihu, nemen ihre Rekerpanen, leden Glaut en Weirok doornen en gingen door met in dat Versammlungszelt. Aber zij hadden dem Haaren zijn woord nicht beacht en hadden fremdet Glaut genomen. Dan fuhr een vier uit van dem Haaren in verbrand aan, dat ze ver dem Haaren starven. Dan zegt Moses te Aaron, dit is dat wat de Haar gezegd heeft. Ik bewies mij als een heiliger God aan die zich mij noderen en ver al het volk wel ik verheerlicht worden. En Aaron blijft stil. Moses roept Mishael en Elizaphan, de zeens van Aaron zijn onkel Uziel, en zegt toe aan, komt her en droogt jene breide weg van dat heiligtum, wat buiten dat lager. En ze kwamen en droegen de dodes en ihre priesterkleider uit, wat buiten dat lager, zoals Moses gezegd had. Dan zegt Moses te Aaron en zijn zeens Eleazar en Itamar, die zullen de hoor op jene kop niet verzultert hangen loten, en jene kleider nicht in Truhe verrieten, dat je nicht sterven in dem Haaren zijn oor, ewa de ganze Gemeinde van Israel kämt. Lot jene bruide, de andere Israeliten,